Ja, Klangcarousel was dat, met Zonnendans. Het was Jet spelen weer, hè. I'm gonna play something completely different now. Pablo Fierro, El Cariñoso, is een remix van Gregor Salto.